0: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is jouw weekend op B1. Goedemorgen.

0: Weerbericht.
1: Vandaag start bewolkt met kans op regen, gevolgd door tijdelijke opklaringen en maxima rond 21 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en staat er een krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgen begint zwaar bewolkt met regen, maar na de middag droog met opklaringen. En maandag blijft het droog bij een graad of 18.
0: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

0: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8-inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Chiron na het assiseproces over zijn dood. De vader van Chiron is schuldig aan moord op zijn zoon. Vier medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort de moeder van Chiron.
2: Ik heb een heel opgelucht gevoel. En ja, gewoon echt naar Chiron, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk.
1: In totaal zat de assisejury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
4: 70s at 7. Op B1. Enjoy the 70s.

0: Weerbericht. Vandaag start bewolkt met kans op regen, gevolgd door tijdelijke opklaringen en maxima rond 21 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en staat er een krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgen begint zwaar bewolkt met regen, maar na de middag droog met opklaringen. En maandag blijft het droog bij een graad of 18.
1: 70s at 7
2: op B1.
1: Enjoy the 70s.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het Assize-proces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
2: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
1: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog geen andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers die zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
4: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
1: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die het soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal, stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
1: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
6: 80s at 8 op

0: weerbericht.
1: Vandaag start bewolkt met kans op regen, gevolgd door tijdelijke opklaringen en maxima rond 21 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en staat er een krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgen begint zwaar bewolkt met regen, maar na de middag droog met opklaringen. En maandag blijft het droog bij een graad of 18.
2: It's the 80s at 8.
3: Oh, it was just great.
4: More music, more fun.
2: B1.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
4: B1. It's the home of the best.

nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: Oostende hebben sinds vorig jaar 701 nieuwkomers hun inburgeringstrajecten succesvol afgerond. Ze leerden onder meer Nederlands, volgden maatschappelijke oriëntatie en een traject naar werk en participatie. Op het stadhuis kregen ze felicitaties met een inburgeringsattest. De stad benadrukt dat het traject een belangrijke stap is om hun plek te vinden in de Oostense samenleving. Oudenburg koopt een perceel van ruim 1 hectare tussen de Dorpstraat en Oude Kerkenstraat in Ettelgem. De perceel kost €75.000 en krijgt een groene bestemming en zal worden bebost. De stad krijgt daarvoor mogelijk een subsidie van 90% van die aankoopprijs en aankoopkosten. Oudenburg wil zo meer natuur en biodiversiteit creëren en onderzoekt ook mogelijkheden voor nieuwe trage verbindingen. De algemene vergadering van KV Diksmuide Oostende gisteravond is geschrapt. Van de ondernemingsrechtbank in Brugge mocht ze niet doorgaan en dat zelfs 30 dagen lang niet. Op de agenda stond onder meer de mogelijke schorsing van een bestuurslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank legt dwangsommen op tot €250.000 als er toch beslissingen worden genomen of het bestuurslid wordt genoemd. Sinds de hijsa zijn al 3 bestuursleden zelf opgestapt.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B190s. Enjoy the 90s.

0: Savassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is B190s.
3: Enjoy the 90s. Well.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Als je belt naar een inlichtingendienst, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog altijd 1 op de 4 Belgen belt naar bijvoorbeeld 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
2: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een biep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
1: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
3: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
1: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laure Stuyck van Bouwweer Lantis.
4: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
1: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. 1 verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard euro aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
5: Een hele goede morgen en fantastisch dat u er weer bij bent.
6: Een goede morgen.
5: We zijn er tot 10 uur vandaag met onder andere de activiteitenkalender.
6: Ja, we hebben ook een top 5. Deze maal keren we terug naar begin jaren 80.
5: We hebben de mashup, die komt er rond 11:45 aan ongeveer. En natuurlijk een paar gasten ook. We hebben Bruce van Palassa Reizen bij ons. En we hebben ook de verdamde Spielerei.
6: Veelbelovend.
5: Dus. Veelbelovend tussen nu en 12 uur. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Vandaag begint de dag zwaar bewolkt. In de loop van de dag krijgen we ook nog regen aan de kust. Maximum temperaturen die lopen rond de 21 graden op bij een krachtige wind aan de kust. Morgen meer regen en maximum temperaturen die niet hoger raken dan 18 graden. Vanaf maandag terug zonnig weer bij maximum temperaturen rond de 18 à 19 graden. En dat blijft zo voor de rest van de week. En tot zover dit kustweerbericht.
1: Goedemorgen.

0: En dan hebben we vandaag ook een gast in onze studio. Dat is Bruce van Thalassa Reizen.
1: Op zaterdagmorgen hebben we regelmatig gasten bij ons. En zeker op zaterdag. En vandaag is dat Bruce Verburg van Thalassa Reizen. Ik denk al meteen aan vakantie. Vakantie is voorbij voor de meesten. Maar jullie zijn al aan het plannen voor volgend jaar. En dan denken we meteen aan cruises, want jullie zijn cruise-specialist.
2: Ja, klopt. Wij zijn een reiskantoor uit Oostende. Met als specialisatie cruises. We zijn daarvoor ook een tour operator. Dus we zijn gespecialiseerd in alles wat cruisevakanties aanbelangt. En nu zaterdag vandaag organiseren wij in Brugge een beurs over cruisevakanties, het Cruise Salon.
1: Het Cruise Salon in Brugge is niet de eerste keer.
2: Nee, ondertussen zitten we aan de vierde editie.
1: Wat mogen we verwachten op die cruisebeurs voor mensen die straks willen langskomen?
2: Twee dingen eigenlijk. We hebben twee verdiepingen. Eén verdieping is eigenlijk een open beursvloer waar je vrijblijvend kunt langsgaan bij de infostanden van meer dan 20 rederijen die daar aanwezig zijn met hun vertegenwoordigers. Dat zijn heel uiteenlopende cruisemaatschappijen. Zowel de zeecruises die iedereen wel kent, maar ook kleinschalige riviercruises, cruises met zeilschepen, reizen aan boord van kleine jachten. Eigenlijk alle soorten vakanties op het water kun je daar eigenlijk gaan beleven. Op de andere verdieping van onze beurs hebben we dan eigenlijk twee presentatiezalen. En doorheen de dag zijn er daar voorstellingen van specifieke bestemmingen voor een cruisevakantie. Elke voorstelling duurt ongeveer een half uurtje.
1: Oké, aan welke bestemmingen denken we dan? Wat zijn de meest populaire bestemmingen voor een Vlaming bijvoorbeeld?
2: De eerste cruise is meestal een cruise op de Middellandse Zee. Of een cruise naar het noorden, bijvoorbeeld naar Noorwegen, de Noorse fjorden. Dat zijn een beetje de klassiekers waar mensen mee starten. Dat zijn ook zaken die gepresenteerd worden in de presentatiezalen. Maar de beurs is niet alleen bedoeld voor mensen die voor het eerst een cruise overwegen. Ook mensen die al heel vaak op cruise gegaan zijn, zijn meer dan welkom. En dan hebben we daar een aantal andere, meer unieke bestemmingen die ook aan bod komen, zoals cruises rondom Japan bijvoorbeeld. Meer de verre bestemmingen. We hebben nu ook voor dit jaar, of voor 2027 liever, dit jaar wordt die gelanceerd, een heel bijzondere riviercruise op de Rio Magdalena in Colombia. Dus dat zijn een aantal van de meer specialekes.
1: Cruisen worden meer en meer populair, klopt dat?
2: Dat klopt. Je ziet inderdaad aan de

0: cijfer en aan de statistieken dat wereldwijd het aantal vakantiegangers dat kiest voor een cruisevakantie een stijgende lijn is, absoluut.
1: Ja. Wat zijn de voordelen van een cruise bijvoorbeeld? Ik wil een week naar de Noorse fjorden. Wat is het voordeel in vergelijking met een gewone vakantie?
0: Maar het voordeel is dat je hotel met je meevaart. Dus je hoeft niet zelf met de auto de verplaatsingen te maken of met de bus of noem maar op. Eigenlijk brengt het schip je elke dag naar een nieuwe bestemming. Dus morgen stap je van het schip, kun je vrij eigenlijk de bestemming gaan verkennen met een georganiseerde uitstap of op eigen gelegenheid. En dan 's avonds stap je terug aan boord en brengt het schip je naar een volgende plek.
1: Mm-hmm. Interessant om te weten. Vandaag kan je er alles over te weten komen in Brugge. Dat is in het
0: BMCC, Bruges Meeting and Congress Centrum, geloof ik, is de afkorting.
1: Ja, dat is vlakbij het zand op het beursplein. Klopt. Eigenlijk in Brugge.
0: Klopt, Centrum Brugge.
1: Tot wanneer is de beurs vanavond?
0: Dus tot 17:30, 17:30.
1: Oké. Okay. De inkom is gratis, je hoeft niet te reserveren. Je kan gewoon binnenstappen en kennis maken met de rederijen.
0: Exact, ja.
1: Voilà. Afspraak vandaag in Brugge dus. We gaan allen daarheen naar de cruisebeurs van Thalassa Reizen. En daar kom je alles te weten over de verschillende bestemmingen van de verschillende rederijen. En ze kunnen ook kennis maken met jou, Bruce, vandaag.
0: Hartelijk welkom.
2: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Tavassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.

0: 3208-0808. Bel Taxi Otto. 3208-0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert De Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Je dag start met de Morning Show.

0: De activiteitenkalender.
1: En wat is er te beleven dit weekend?
2: Tot eind deze maand kan je elke zondagmorgen om 11 uur een aperitiefconcert bijwonen op het Oostense Wapenplein. Morgen is het de beurt aan die verdampte spielerij. Die zullen zorgen voor een leuke sfeer. Alle info en de volledige programmatie kan je vinden via radiob1.be/kioskconcerten.
1: En met het collectief Vers Geploten brengt de stad Oostende en Radio B1 DJ-sets in het centrum van de stad. Dat gebeurt op de kiosk en dat is zondag, dat is morgen, vanaf 15 uur. Dan is Chesco aan de beurt en die brengt vooral 80s muziek. Alles vindt dus plaats op het Wapenplein in Oostende vanaf 3 uur. Meer info kan je verkrijgen via radiob1.be/DJ's in the city. En vergeet ook niet, vanavond wordt er het startschot gegeven van de Oostend Nightrun. Er is een kidsrun vanaf 6:30 en volwassenen kunnen kiezen tussen 5 of 10 miles. Die kunnen ze lopen door de Oostendse binnenstad. De run start voor volwassenen om 20 uur. Alle info via de oostendnightrun.be. Heb je ook info voor onze activiteitenkalender? Stuur het dan door via studio@radiob1.be.

0: 4GEEUW.
1: En we gaan vandaag terug naar september 1980. Op nummer 5 stond Olivia Newton-John samen met ELO, met Xanadu. Leo Sayer op nummer 4 met More Than I Can Say. En op nummer 3 Diana Ross met Upside Down.

0: uit de vorige eeuw.
1: En we zijn toe aan de nummer 1, denk ik.
2: Ja, daarnet hoorde je op nummer 2 Ottawa met D-I-S-C-O. En de nummer 1 is weggelegd voor ABBA. And the winner takes it all.

0: Het was een heerlijk eerste uur, vond ik. Met leuke muziek, geef toe.
1: Ja, inderdaad. En straks meer van dat na 11.
0: We krijgen nog het kustweerbericht. We hebben nog activiteiten aan te kondigen. En natuurlijk de mashup van de week. En we hebben ook nog Björn Verschoren van de Verdamde Spielerei. Die komt ook nog langs.
1: Ja, dat belooft dus. Hè. Straks tussen 11 en 12.

0: in je plane.
1: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Oostende hebben sinds vorig jaar 701 nieuwkomers hun inburgeringstrajecten succesvol afgerond. Ze leerden onder meer Nederlands, volgden maatschappelijke oriëntatie en een traject naar werk en participatie. Op het stadhuis kregen ze felicitaties met een inburgeringsattest. De stad benadrukt dat het traject een belangrijke stap is om hun plek te vinden in de Oostense samenleving. Vandaag is er het Cruisesalon in Brugge. Meer dan 20 rederijen stellen daar hun bestemmingen voor. Je hoort de organisator Bruce Verburg.
1: Op het Cruisesalon kun je vrijblijvend eigenlijk kennismaken met het aanbod van meer dan 20 toonaangevende rederijen voor alle types cruisevakanties. Dus zowel de zeecruises als de riviercruises, maar ook cruises aan boord van zeilschepen, aan boord van kleine jachten. Het is dus een zeer uitgebreid gamma waarmee je kennis kan maken. Je kan langskomen bij de infostanden van de rederijen. Er zijn ook presentaties in twee auditoria. Op een half uurtje tijd kun je tijdens de presentatie kennis maken met een specifieke bestemming waar je op cruise kan gaan. Dus op die manier kun je zowel kennis maken met de rederijen als met de bestemmingen voor een cruisevakantie.
0: Oudenburg koopt een perceel van ruim 1 hectare tussen de Dorpstraat en Oudekerkenstraat in Ettelgem. Het perceel kost €75.000 en krijgt een groene bestemming en zal worden bebost. De stad krijgt daarvoor mogelijk een subsidie van 90% van die aankoopprijs en aankoopkosten. Oudenburg wil zo meer natuur en biodiversiteit creëren en onderzoekt ook mogelijkheden voor nieuwe trage verbindingen.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Goedemorgen. Dit is de Morning Show.
4: We zijn er weer helemaal klaar voor het tweede deel van onze Morning Show. Die duurt tot 12 uur vanmiddag hier bij B1.
5: Ja, en goed gevuld, want we kijken straks even naar buiten wat het weer brengt.
4: Ja, we hebben nog een paar activiteiten. En natuurlijk, daar kijk ik elke week naar uit, naar de mashup. Dat zijn 2-3 nummers die door elkaar gemixt zijn, vakkundig door onze mixer van de dag.
5: Ja, het belooft een beetje een afscheid van de zomer te worden.
4: Oké, ik kijk er naar uit. Welkom in het tweede deel van de Morning Show.
3: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

Vandaag begint de dag zwaar bewolkt. In de loop van de dag krijgen we ook nog regen aan de kust. Maximumtemperaturen die lopen rond de 21 graden op bij een krachtige wind aan de kust. Morgen meer regen en maximumtemperaturen die niet hoger raken dan 18 graden. Vanaf maandag terug zonnig weer bij maximumtemperaturen rond de 18 à 19 graden. En dat blijft zo voor de rest van de week. En tot zover dit kustweerbericht.

0: Zaterdagmorgen vandaag hebben we te gast Björn Verschoren van de Verdamde Spielerij. Spreek ik het goed uit, Björn?
1: U spreekt het zeer goed uit, Geert.
0: Ja, fantastisch. Jullie treden op morgen op de kiosk. En voor de mensen die jullie nog niet zouden kennen, wie is de Verdamde Spielerij?
1: Die Verdamde Spielerij is het knotsgekke straattheatergezelschap. Een wandelende fanfare met vier saxofoons, een drummer en een professioneel verkoper van onzin.
0: Jullie bestaan al heel veel jaren?
1: Dit jaar bestaan we 20 jaar. We hebben in mei een feestweekend gehad in de Minaar in Gent. Met een pakje klassiek. Met als gastoptreden Raymond van het Groenewoud. We hebben onze theatershow

0: als laatste gespeeld en in de Bert Kempert productie. De, ja, 20 jaar, het is al een redelijke termijn geworden.
1: Jullie hebben verschillende formules. Jullie doen eigen shows in zalen. Onder andere die show van Bert Kempert met muziek van de componist, muzikant. Jullie treden op trouwfeesten, op verschillende partijen. Dat is dan als dweilorkest, mag ik het zo noemen? Of,
0: ja, ja, absoluut. Zoiets. Absoluut.
1: En jullie doen daarnaast nog heel veel andere dingen. Je bent zelf aan het werk bij de marine als dirigent. Dus het gezelschap is veelzijdig.
0: Ja, wij zijn allemaal professioneel met muziek bezig. Dus ik als dirigent van de muziekkapel van de marine. Er zit ook nog een muzikant tussen van de muziekkapel van de marine. En twee anderen geven les aan de academie. En Stefan doet veel presentaties. Heeft heel veel andere activiteiten als
1: muzikant, ja. En als in de muziekwereld.
0: Performer, ja.
1: Ja. Jullie bestaan al 20 jaar. Dat wil zeggen dat de mensen ook online een en ander kunnen terugvinden van jullie. Jullie hebben een eigen website, ja. Neem ik aan.
0: www.dieverdamptespielerij.be.
1: Oké. Okay. Morgen spelen jullie op de kiosk in Oostende vanaf 11 uur. Wat mogen we verwachten?
0: Ik denk zeker de mensen die ons kennen gaan niets anders zien dan dat we gewoonlijk doen. En dat is, zoals ik het altijd zelf zeg, we weten waar we aan beginnen, maar niet waar we gaan stoppen. Met Stefan is het altijd een beetje, hoe zou ik het zeggen, we weten het eigenlijk niet.
1: Interactie met het publiek staat centraal, hè?
0: De mensen zullen op hun hoede moeten zijn.
1: Voilà. Betekent dat jullie op de kiosk blijven of net niet?
0: Ik kan dat eigenlijk niet in met alle zekerheid bevestigen. Dus, op zijn spelerijs.
1: Oké, dat zien we morgen vanaf 11 uur op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Gratis concert van die verdamde spelerij. Na 20 jaar, wat wil je nog doen? Wat zijn er zaken die je zegt, goh, dat is iets dat op onze bucketlist staat?
0: We gaan in november terug in première met onze 5e theatershow. Dus het is al een Hans' termijn, hè? 20 jaar. En nu de première van theatershow. Theatershow nummer 5 heet Porselein.
1: En wat is dat voor show?
0: Muziektheater. Een beetje Stefan die spreekt. Wij die een beetje muziek spelen, een interactie. Het gaat de rode draad in de voorstelling is de lijm die ons al reeds 20 jaar samenhoudt.
1: Kan het een beetje cabaret zijn?
0: Oh, ik denk dat het veel erger is dan cabaret.
1: Oké, goed. Vanaf november ontdekken we dat in de nieuwe 5e show die jullie spelen. Overal in Vlaanderen kunnen mensen komen
0: kijken. Ik denk als je op onze website gaat, dat je daar alle data, de meeste data ter beschikking zijn.
1: Oké, goed. We gaan niet wachten tot november. We zien elkaar morgen om 11 uur op de kiosk op het Wapenplein in Oostende.
0: Dank je wel,
2: Heer.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Ah,
4: ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
8: Welkom.
9: Good morning, everybody.
8: In the morning show.

0: De activiteitenkalender.
1: Aanstaande donderdag vindt in de ASEC Wellington Hippodroom voor de zevende keer het Bootsy Festival plaats. Een festival dat zich richt op personen met een beperking. Een dag vol optredens met onder andere optredens van de Romeo's, Maxime en Ruben van Hucht. Alle info en tickets via bootsy.be.
2: En vanavond treedt Kamal Gurka op in Oostende met zijn nieuwste show U Vraagt, Ik Niet. Hij brengt oud en nieuw materiaal met ook heel wat improvisatie. Na de show signeert Kamal Gurka enkele boeken met een persoonlijke tekening. Alle info en tickets via comedy-oostende.be.
1: En jazzliefhebbers kunnen morgenochtend om 11 uur terecht in de lounge van het Kursaal van Oostende voor een optreden van Novatone Collective, een jazzconcert met drie jonge talenten. Alle info via kursaaloostende.be. Heb je info voor onze kalender? Laat het weten via studio@radiob1.be.

0: Dan hebben we de mashup van de week. En vertel eens, wat mogen we verwachten de komende 4 minuten ongeveer?
1: Je kunt het een beetje bezinnen als een einde van de zomer, want de zomer zit er bijna op.
0: Ja.
1: We hebben Lana Del Rey samen met Bananarama. De ene zingt het was een cruel summer.
0: En de ander zingt ook over de zomer.
1: A summertime sadness.
0: Oh, het verdriet van de zomer.
1: Ja,
0: dit is de mashup van deze week.

0: Je dag start. Met de Morning Show.
1: En ontbreekt heb je helemaal goed gebracht.
2: Dag start.
0: Welkom.
3: Good morning, everybody.
0: In de Morning Show.
1: Ja, de Morning Show zit erop, hè? Ja, vandaag. Ja. Ja, zit erop voor vandaag zaterdag. We hebben straks Jeroen met het regionaal nieuws van de dag in 1 uur.
2: Tussen 6 en 8 vanavond de Glitterball Music.
1: De classics die je ook hoort op 26 februari volgend jaar in het kustzaal van Oostende. Dus dat belooft weer voor vandaag. Ik wens je een fijne zaterdag. Ja. Nog grootse plannen?
2: Wel, ik ga straks kijken naar de Oostend Nightrun.
1: Wel, ja. Ik ga hetzelfde doen. We kunnen misschien samen gaan.
2: Ja.
1: Supporteren voor de lopers.
2: Inderdaad. Voilà. Okay.
1: Goed, ik wens iedereen een fijn weekend.
2: Fijne weekend.
1: En graag tot volgende week.
2: Yep.

0: software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

Goedemiddag, welkom bij B1 in het weekend. De beste muziek, dat zeker, maar ook tussendoor nieuws uit onze regio op dit ogenblik. Ik breng het tot een uur of één bij je. Dit is B1 regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In Oostende hebben sinds vorig jaar 701 nieuwkomers hun inburgeringstraject succesvol afgerond. Ze leerden onder meer Nederlands, volgden maatschappelijke oriëntatie en een traject naar werk en participatie. Op het stadhuis kregen ze felicitaties met een inburgeringsattest. De stad benadrukt dat het traject een belangrijke stap is om hun plek te vinden in de Oostense samenleving.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Vandaag is er het cruisesalon in Brugge. Meer dan 20 rederijen stellen daar hun bestemmingen voor. Je hoort organisator Bruce Verburg.
2: Op het cruisesalon kun je vrijblijvend eigenlijk kennis maken met het aanbod van meer dan 20 toonaangevende rederijen voor alle types cruisevakanties. Dus zowel de zeecruises als de riviercruises, maar ook cruises aan boord van zeilschepen, aan boord van kleine jachten. Het is dus een zeer uitgebreid gamma waarmee je kennis kan maken. Je kan langskomen bij de infostanden van de rederijen. Er zijn ook presentaties in twee auditoria.

0: is B1 Regionaal.
1: Oudenburg koopt een perceel van ruim 1 hectare tussen de Dorpstraat en Oudekerkenstraat in Ettelgem. Het perceel kost €75.000 en krijgt een groene bestemming en zal worden bebost. De stad krijgt daarvoor mogelijk een subsidie van 90% van die aankoopprijs en aankoopkosten. Oudenburg wil zo meer natuur en biodiversiteit creëren en onderzoekt ook mogelijkheden voor nieuwe trage verbindingen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
6: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: B1 Regionaal.
1: Alle betrokkenen blijven voorlopig zwijgen in de zaak rond de politieke heisa in Oostende met de eerste schepen Charlotte Verkeij. Provincie-gouverneur Karel de Kaluwe gaat de komende week de situatie wel onderzoeken op vraag van minister van Binnenland Hilde Krivits. De situatie voor het stadsbestuur blijft voorlopig onduidelijk, nu het in lopende zaken is gegaan. De oppositie blijft vragen om het ontslag van Charlotte Verkeij.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De algemene vergadering van KV Dixmuiden Oostende gisteravond is geschrapt. Van de ondernemingsrechtbank in Brugge mocht ze niet doorgaan en dat zelfs 30 dagen lang niet. Op de agenda stond onder meer de mogelijke schorsing van een bestuurslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank legt dwangsommen op tot €250.000 als er toch beslissingen worden genomen of het bestuurslid wordt genoemd. Sinds de hijsa zijn al 3 bestuursleden zelf opgestapt.
0: B1 Regionaal.

0: 1 oktober neemt woonmaatschappij Zetus het beheer over van 19 sociale woningen en 11 garages in Menduinen. Tot nu stonden die onder het beheer van woonmaatschappij Vivendo. De overdracht kadert in de Vlaamse hervorming van de sociale huisvestingssector. Voor de huurders verandert er weinig. Hun huurcontract en woonzekerheid blijven behouden. Vanaf 1 oktober kunnen ze voor vragen en meldingen terecht bij Zetus.
1: Welkom in B1 Regionaal.

Het weekend van B1 gaat zometeen gewoon door na 1 uur na het nieuws. En morgen is er een nieuwe B1 regionaal op de middag tussen 12 en 1. Tot morgen.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
1: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is, en dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
0: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
2: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
0: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
3: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger, zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodenduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
4: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Tawassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
2: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is, en dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
1: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenkoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenkoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
3: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
1: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen euro extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
4: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodenduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
5: Enjoy the music. Be one.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: B1. Enjoy the music.

Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: betrokkenen blijven voorlopig zwijgen in de zaak rond de politieke hijsa in Oostende met de eerste schepen Charlotte Verkeij. Provincie-gouverneur Karel de Caluwe gaat de komende week de situatie wel onderzoeken op vraag van minister van Binnenland Hilde Krivits. De situatie voor het stadsbestuur blijft voorlopig onduidelijk, nu het in lopende zaken is gegaan. De oppositie blijft vragen om het ontslag van Charlotte Verkeij. De algemene vergadering van KV Diksmuide Oostende gisteravond is geschrapt. Van de ondernemingsrechtbank in Brugge mocht ze niet doorgaan en dat zelfs 30 dagen lang niet. Op de agenda stond onder meer de mogelijke schorsing van een bestuurslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank legt dwangsommen op tot €250.000 als er toch beslissingen worden genomen of het bestuurslid wordt genoemd. Sinds de hijsa zijn al 3 bestuursleden zelf opgestapt. Vanaf 1 oktober neemt woonmaatschappij Zetus het beheer over van 19 sociale woningen en 11 garages in Menduinen. Tot nu stonden die onder het beheer van woonmaatschappij Vivendo. De overdracht kadert in de Vlaamse hervorming van de sociale huisvestingssector. Voor de huurders verandert er weinig. Hun huurcontract en woonzekerheid blijven behouden. Vanaf 1 oktober kunnen ze voor vragen en meldingen terecht bij Zetus.
1: Tot zover het regio nieuws. Dit is de zomer van B1.

0: Vannacht tijdelijk opklaringen bij een graad of 21. Vanavond alweer meer wolken, gevolgd door een krachtige, harde zuidwestenwind. Morgen begint zwaar bewolkt met regen, maar na de middag toch droger met opklaringen. En maandag blijft droog met een afwisseling van zon, wolken en 17 tot 18 graden.
1: Dit is B1.
2: Yeah.
1: B1. B1.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
7: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
8: Welkom bij B1.
9: B1.
8: Verrassend zomers.

voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vandaag is er het Cruisesalon in Brugge. Meer dan 20 rederijen stellen daar hun bestemmingen voor. Je hoort de organisator Bruce Verburg.
1: Op het Cruisesalon kun je vrijblijvend eigenlijk kennismaken met het aanbod van meer dan 20 toonaangevende rederijen voor alle types cruisevakanties. Dus zowel de zeecruises als de riviercruises, maar ook cruises aan boord van zeilschepen, aan boord van kleine jachten. Het is dus een zeer uitgebreid gamma waarmee je kennis kan maken. Je kan langskomen bij de infostanden van de rederijen. Er zijn ook presentaties in twee auditoria. Op een half uurtje tijd kun je tijdens de presentatie kennis maken met een specifieke bestemming waar je op cruise kan gaan. Dus op die manier kun je zowel kennis maken met de rederijen als met de bestemmingen voor een cruisevakantie.
0: Alle betrokkenen blijven voorlopig zwijgen in de zaak rond de politieke hijsa in Oostende met de eerste schepen Charlotte Verkeij. Provincie-gouverneur Karel de Kaluwe gaat de komende week de situatie wel onderzoeken op vraag van minister van Binnenland Hilde Krivits. De situatie voor het stadsbestuur blijft voorlopig onduidelijk nu het in lopende zaken is gegaan. De oppositie blijft vragen om het ontslag van Charlotte Verkeij. Vanaf 1 oktober neemt woonmaatschappij Zetus het beheer over van 19 sociale woningen en 11 garages in Menduinen. Tot nu stonden die onder het beheer van woonmaatschappij Vivendo. De overdracht kadert in de Vlaamse hervorming van de sociale huisvestingssector. Voor de huurders verandert er weinig. Hun huurcontract en woonzekerheid blijven behouden. Vanaf 1 oktober kunnen ze voor vragen en meldingen terecht bij Zetus.
2: Tot zover het regionieuws. De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is B1. Enjoy the music.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
2: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
1: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
3: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland, want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen, dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
4: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust. Ah.

0: Utrecht.
1: Vanmiddag tijdelijk opklaringen bij een graad of 21. Vanavond alweer meer wolken, gevolgd door een krachtige, harde zuidwestenwind. Morgen begint zwaar bewolkt met regen, maar na de middag toch droger met opklaringen. En maandag blijft droog met een afwisseling van zon, wolken en 17 tot 18 graden.
2: Perfect voor de zomer.

0: Massa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.

0: In Oostende hebben sinds vorig jaar 701 nieuwkomers hun inburgeringstrajecten succesvol afgerond. Ze leerden onder meer Nederlands, volgden maatschappelijke oriëntatie en een traject naar werk en participatie. Op het stadhuis kregen ze felicitaties met een inburgeringsattest. De stad benadrukt dat het traject een belangrijke stap is om hun plek te vinden in de Oostense samenleving. Vandaag is er het Cruisesalon in Brugge. Meer dan 20 rederijen stellen daar hun bestemmingen voor. Je hoort organisator Bruce Verburg.
1: Op het Cruisesalon kun je vrijblijvend eigenlijk kennismaken met het aanbod van meer dan 20 toonaangevende rederijen voor alle types cruisevakanties. Dus zowel de zeecruises als de riviercruises, maar ook cruises aan boord van zeilschepen, aan boord van kleine jachten. Het is dus een zeer uitgebreid gamma waarmee je kennis kan maken. Je kan langskomen bij de infostanden van de rederijen. Er zijn ook presentaties in twee auditoria. Op een half uurtje tijd kun je tijdens de presentatie kennis maken met een specifieke bestemming waar je op cruise kan gaan. Dus op die manier kun je zowel kennis maken met de rederijen als met de bestemmingen voor een cruisevakantie.
0: Oudenburg koopt een perceel van ruim 1 hectare tussen de Dorpstraat en Oude Kerkenstraat in Ettelgem. Het perceel kost €75.000 en krijgt een groene bestemming en zal worden bebost. De stad krijgt daarvoor mogelijk een subsidie van 90% van die aankoopprijs en aankoopkosten. Oudenburg wil zo meer natuur en biodiversiteit creëren en onderzoekt ook mogelijkheden voor nieuwe trage verbindingen.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits.

0: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits.
1: Enjoy this trip.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Glitterball, iedere zaterdag op B1. When...

0: nieuws uit de wereld.
1: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
2: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
1: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
3: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
1: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
4: Glitterball, de beste 80s en 90s party hits.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf